0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Did she say?

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1.

0: 1 Radio. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Koop lokaal.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
5: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
6: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
7: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom.
8: Marconiweg in Nunspeet. Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
9: It's from the Heartland.
10: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het nieuw country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
11: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Oh ja, ja, van die dames, hè, die hebben al één blik genoeg. Samantha Steenwijk is er zo eentje. Zij wordt vandaag geknuffeld hier op Radio Nunspeet. En één blik is genoeg. Het is bijna 7:10. Goedemorgen, heel hartelijk welkom op deze woensdag, de 16e september. Van harte welkom bij de woensdagaflevering van de Veluwe Startup. En dat betekent natuurlijk muziek en informatie. Ja, wat betreft informatie, ik heb de gebruikelijke kranten weer binnen handbereik. De Telegraaf en de Stentor, de papieren versies, allebei liggen ze hier naast me. En natuurlijk de online versies van de genoemde kranten zijn ook aanwezig. Verder hebben we de beschikking over de RTV Nunspeet. Website, wat daar allemaal op staat, nou, kijk eens aan. We hebben weer een hele hoop te lezen. En ook de website van de VRMG is aanwezig, kijk eens aan. Nou, muziek is daar ook tussen al die berichten door. En dat is de gezellige muziekmix, zoals je dat van de Veluwe is daarop gewend bent. Om en om, Nederlandstalig plaatje, anderstalig, kortom. Gewoon muziek, lekker in het gehoor liggend. Tenminste, dat denk ik zelf. Niks mis mee, hè? Nee. Dan het weer voor vandaag. Alvast in het kort, vanuit het noordwesten trekken geregeld buien over het land. Lokaal mogelijk met onweer, maar tussen de buien door schijnt ook de zon. Zoals we net al in de nieuwsuitzending hoorden, en dan in het bijzonder de verkeersinformatie. Een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ja, dat is elke dag maar weer raak. 11,1 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Kootwijk en Hoevelaken. En dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat is allemaal het gevolg van een ongeluk met een vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht. Tussen de afrit Hoenderlo en het knooppunt Waterberg. Blijf luisteren naar Nunspeet FM.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

0: Day.
1: Pour moi, la vie va commencer.
0: En zo heet hij, Pour moi, la vie va commencer. Pak even de kranten erbij. Kijken op de voorpagina van de Stentor. Spoor sabotage, maar wie en waarom? Bij onder andere Meppel, Kolmsgaten, Steewijk, Olst en op andere plekken in Midden- en Oost-Nederland lagen gisteren spullen op het spoor die daar niet horen, tenminste, die daar normaal gesproken niet liggen, zoals buizen en kabels. Opzet, aldus NS en ProRail. Treinverkeer lag uren plat en wie achter de acties zit is nog onbekend. Dan gisteren Prinsjesdag 2026. Nou, neem het mij niet kwalijk. Ik heb meer aandacht voor de prinsesjes. Dus voor mij is het altijd Prinsesjesdag, maar dat ligt aan mij hoor. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Oproep tot redelijkheid. Maar de oppositie die slijpt de messen. Want het kabinet van D66, VVD en CDA heeft de plannen fors aangepast in de hoop op steun in de Kamer. Maar terwijl de koning oproept tot samenwerking en redelijkheid, loopt de druk verder op. Dan pakken we ook de Telegraaf er maar even bij. En ook op de voorpagina van de Telegraaf. Natuurlijk een foto van het hele gezelschap. De zogenaamde balkonscène. En de koning die vraagt op Prinsjesdag om meer redelijkheid. Het kabinet wacht ook bij de Telegraaf een keiharde strijd. En Wouter de Winter, ach, wie kent hem niet, die zegt oneenigheid laat zich niet zomaar wegpoetsen. Nou, minister-president Rob Jetten, is die gisteren geslaagd? Voor de eerste keer minister-president tijdens Prinsjesdag. Nou, hij is niet op zijn mondje gevallen. Laten we het daarover eens zijn. Dan de voorpagina van het Veluwe-gedeelte van de Stentor. Oh, nog maar 162 inschrijvingen in Nunspeet. Waar gaat dat over? Een halve marathon of een marathon? Nou, nee. Minder animo om in de bossen zelf te gaan kappen. Want het aantal inschrijvingen om brandhout te kopen van de gemeente Nunspeet is fors gekelderd. De lokale SGP zegt wel te weten hoe dat komt. De hogere prijs en het verplichte kettingzaagdiploma. Zo verdwijnt een traditie via de achterdeur, vindt de partij. En dat is een klap in het gezicht van onze inwoners, aldus de SGP.

Ben Kramer en zij, Ben Kramer uit zijn wilde periode, zullen we het daar maar op houden. Ja, mooie meiden, Italiaanse discotheken. Lijkt wat dat betreft een beetje op het plaatje van Rutger van Barneveld. De zon, de zomer en het strand ook al. Over mooie meiden zingt die Rutger van Barneveld. Nou, geliefd onderwerp voor de verschillende zangers. Ik zei het al, Ben Kramer uit zijn wilde periode waarschijnlijk. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een buis gevonden. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie die waarschijnlijk gisteravond is uitgevoerd. De spoorbeheerder houdt de komende tijd extra toezicht langs het spoor. Door de buis was er opnieuw een storing. Treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag hierdoor vanaf ongeveer 9:30 gisteravond dus stil. Woordvoerder van ProRail zegt dat de storing inmiddels weer is verholpen. De buis zat niet vast waarschijnlijk. Ze kon hem zo oppakken, maar ja, hij hoort daar natuurlijk niet. Volgens de woordvoerder waren de incidentenbestrijdingsdienst van ProRail en de politie direct ter plaatse om de storing te verhelpen. Ook zal er de komende tijd vaker politie meegaan naar storingen in het gebied waar eerder ook al op dinsdag gisteren de storingen werden gemeld. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen zei gisteravond bij Nieuwsuur dat op camerabeelden van die ochtend weinig te zien is van de sabotageacties. Het is haar niet duidelijk of er daders op de camera te zien zijn. De beelden zijn in ieder geval overgedragen aan de politie. De spoorbeheerder houdt het spoor de komende tijd extra scherp in de gaten, onder meer met extra camera's en surveillance. Gisteravond werd er ook materiaal gevonden langs het spoor tussen de Overijsselse plaatsen Holten en Rijssen. Daardoor lag het treinverkeer daar rond 5:00 gistermiddag stil. Volgens ProRail werden er gisteren ruim 35 storingen gemeld door vermoedelijke sabotageacties. Daardoor werd het treinverkeer op verschillende plekken in Oost- en Midden-Nederland platgelegd. Volgens de NS kwam de dienstregeling gistermiddag rond 3:30 weer volledig op gang.

Shaggin' Stevens en This Old House. We kijken even naar Prinsjesdag, want wat betekent Prinsjesdag voor de portemonnee? Nou, duurdere biertjes, lagere vliegbelasting en langer korting op brandstof. Het zijn enkele van de wijzigingen die het kabinet gisteren naar buiten heeft gebracht. De korting op brandstof blijft nog een jaar langer van kracht, zodat automobilisten volgend jaar niet te maken krijgen met een extra prijsstijging. Het kabinet had al besloten de accijns op benzine niet te verhogen en heeft nu ook bekendgemaakt dat de korting voor diesel wordt verlengd. Dat betekent trouwens niet dat tanken goedkoper wordt. De benzineprijzen zijn de afgelopen tijd al flink gestegen. Reizigers die hebben een meevaller. Wie volgend jaar een lange vliegreis maakt, krijgt te maken met een lagere vliegbelasting dan eerder was gepland. Voor een lange afstandsvlucht komt die uit op ongeveer 59 euro per passagier en eerder werd uitgegaan van ongeveer 70 euro. Vliegen wordt daarmee niet goedkoper, maar de belasting valt wel lager uit dan eerder was voorzien. Dan de mensen die nog wel eens een borreltje nemen. Verder worden wijn, bier en sterke drank waarschijnlijk duurder. De accijns wordt volgend jaar namelijk opnieuw aangepast aan de inflatie en ook de zorgverzekering wordt duurder. Kortom, we gaan de boel maar even samenvatten. De meeste Nederlanders gaan er iets op achteruit. Ja, ik had het net over dat liedje van Rutger van Barneveld. Nou, laten we die maar meteen draaien dan. Het gaat over de mooie meiden, de zomer, de zon en het strand. Rutger van Barneveld.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een kapotte vrachtauto bij afrit Schaarsbergen. De weg is inmiddels weer vrij, wel is de vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file bij Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim 15 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Alexander Curley. Ja, is heel iets anders dan I'll Never Drink Again, waar we Alexander van kennen. Dit was Agassouz. Ja, gisteren natuurlijk het tragische bericht over Ben Saunders. Een familie van Ben Saunders heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van de 43-jarige zanger, wiens lichaam werd gevonden in het water bij Arnhem. Ben zit in mijn hart en daar blijft hij voor altijd, zo schrijft zijn oudere broer Dean. Mijn kleine, lieve broertje is overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel, zo schrijft Dean. Bij een foto van hem en Ben. Hij spreekt van een vreselijke dag voor ons allemaal. We moeten hiermee leren leven en ik hoop dat hier respectvol...

seizoen van The Voice of Holland. Bij zijn auditie met het nummer You Somebody van Kings of Leon draaiden alle coaches hun stoelen om. In de finale kreeg hij 59% van de stemmen. Na zijn overwinning scoorde Saunders onder meer een hit met Kill for a Broken Heart en bracht hij in 2011 een debuutalbum uit. Na zijn muziekcarrière werkte hij als tatoeëerder en had hij een tattooshop in Arnhem. Saunders vertelde begin dit jaar nog dat hij met financiële tegenslagen en gezondheidszorgen kampte. Zo had de zanger 3 hernia's en zou hij binnenkort met zijn vriendin naar een woonwagenkamp verhuizen. Ben Saunders, ja, nou, net werd al gesproken in het artikel over Kill for a Broken Heart. Laten we daar dan maar naar gaan luisteren.

En dat was hem dan, Ben Saunders, gisteren dus gevonden. En ik denk dat hij er zelf een eind aan heeft gemaakt. Kill for a Broken Heart. Bij het artikel wat ik net voorlas ook twee foto's van de broertjes. Ja, hele jonge broertjes, daar kan ik het verschil niet zien. Maar op oudere leeftijd, ja, die ene met de tattoos, dat zal dan de overleden Ben Saunders zijn. Voetbal van gisteravond. Ajax heeft gisteravond de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen Willem II met 5-1 gewonnen. Trainer Michel Sanchez gaf in de Johan Cruijff Arena veel spelers rust, maar dat deden de Amsterdammers niet. Ajax Willem II stond eigenlijk in het weekend van 22 en 23 augustus gepland, maar toen kreeg de Amsterdamse club rust van de KNVB vanwege het drukke programma.

de voorronde van de Conference League. Nou, met de B-formatie kende Ajax gisteren weinig problemen met Willem II. Door goals van Davy Klaassen en Julian Brandt leidde de thuisclub halverwege al met 2-0. En in de tweede helft werd dat uiteindelijk uitgebreid tot 5-1. Dan wordt er volgens mij vanavond ook nog gevoetbald. En dat is de Europa League. En twee Nederlandse deelnemers, onder andere AZ en NEC. Want een week na de Champions League start is het vanavond de beurt aan de Europa League. Voor AZ en NEC, de enige twee Nederlandse deelnemers, staat direct een zware uitwedstrijd op het programma. AZ trapt het toernooi namens Nederland vandaag af met een wedstrijd tegen Sunderland. Begint vanavond om 9 uur. Sunderland, ja, dat afgelopen seizoen op een knappe 7e plaats eindigde in het eerste seizoen na de terugkeer in de Premier League. Bij de Engelsen staan trouwens twee Nederlanders onder contract. Ja, daar is die, spits Brian Brobby en doelman Robin Roefs. Oud-NEC-speler. Nou, NEC wacht donderdag in Turijn, morgen dus een duel met de Italiaanse grootmacht Juventus, waarvoor Oranje International Teun Koopmeijners speelt. Voor de club uit Nijmegen is het de eerste wedstrijd in een Europees hoofdtoernooi in ruim 17 jaar. NEC kende daarvoor een dramatische generale met een 3-0 nederlaag bij Sportclub Cambuur, en Juventus verloor afgelopen zondag met 3-2 bij Sassuolo. Dat dus naar aanleiding van het voetbal wat vanavond begint. Vanavond dus de eerste beurt aan AZ en dan morgenavond NEC.

van André Hazes. Ja, ik vind het zelf de mooiste van Hazes, hoor. Je hoeft er niet met me eens te zijn, maar ach nee, het heeft ook iets met persoonlijke dingetjes te maken. Dat ik dit zo'n mooie plaat van André Hazes vind. Wat zeg ik, een mooie plaat, de mooiste die hij gemaakt heeft, dat ene moment. Een Russische aanval op een trein naar Warschau laat zien dat Rusland steeds meer risico neemt in de oorlog met Oekraïne. Deskundigen zien dat president Vladimir Poetin in het nauw zit en daarom bereid is rare sprongen te maken. Wat is er gebeurd? Nou, een Oekraïense trein werd op nog geen 2 kilometer van de grens met Polen aangevallen door een Russische drone. Niemand raakte hierbij gewond en de aanval die leidde tot geschokte reacties, vooral ook in het Westen. Niet alleen bleek het Kremlin bereid een internationale treinverbinding naar een EU- en NAVO-lidstaat te bombarderen, ook ontstond er twijfel over het werkelijke doelwit van de Russen. Want niet veel eerder reed over hetzelfde spoor, namelijk een andere trein richting Warschau. Daarin zat een aantal prominente westerse politici en diplomaten, onder wie de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het is moeilijk te bewijzen of Rusland inderdaad de verkeerde trein onder vuur heeft genomen en of dat dan bewust was, aldus Ruslandkenner Nicolas Kraft. Maar het past in een breder patroon dat het Kremlin bereid is meer risico te nemen en steeds vaker het randje opzoekt, ziet ook defensie-expert Patrick Bolder.

Piano en Kissera. Het is inmiddels 7:07. En fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren, hè. De stakingen van Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland stonden, die gaan niet door. Schiphol en de vakbonden zijn tot een akkoord gekomen over de eisen die de beveiligers hadden gesteld. Zo zijn er afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Alle 8 eisen die de vakbonden hadden gesteld zijn ingewilligd, zo schrijft vakbond FNV vanochtend in een persbericht. Gaat onder meer om werken onder hoge temperaturen, pauzetijd, meer zekerheid over verlof en de belasting van vrouwelijke beveiligers en voldoende hersteltijd. Beveiligers die krijgen bijvoorbeeld na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aan eengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en ook heel belangrijk het fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. Verder komt er een hitteprotocol waardoor extra rustmogelijkheden mogelijk zijn bij erg warm weer. Sommige van deze afspraken gaan direct in, zo schrijft de FNV. Andere afspraken zijn uiterlijk vanaf de volgende meivakantie van kracht. De vakbonden zullen de uitvoering van deze afspraken nauwlettend volgen. Zo laat Serda Karabulut weten namens FNV. Volgens mevrouw Karabulut is het akkoord een grote overwinning voor de werkenden, oftewel de beveiligers, daar op Schiphol. We gaan tot aan de reclameboodschappen een plaatje draaien van Thomas Bergen, Als je de keuze had.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Op bedrijventerrein Stuyvesant, het Loo Oldebroek, vindt u een modern camperbedrijf met alle wensen voor de camperaar. Het opbouwen van satellietschotel, luifel, fietsdrager, lichtmetalen velgen of airco. Wij plaatsen de beste merken tegen zeer scherpe prijzen. Ook voor totaalonderhoud van uw camper is Fobbe Campers het juiste adres. Fobbe Campers, Broeker Henk, 33, het Loo Oldebroek. Op bedrijvenpark Stuyvesant.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
4: Agrotuinendier.
5: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
5: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
3: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
4: In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging bijna 10 minuten.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
5: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
6: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
7: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
8: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
7: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
8: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
9: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking, alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.

0: Wine, wat zeg je? Je kent hem van UB40. Ja, ik ook. Maar dit was Peter Tettero. En of dit uit de tijd was dat hij al met de T-Set samenzong, dat weet ik eigenlijk niet. Staat niet bij T-Set. Nee, Peter Tettero. Nou ja, later natuurlijk zanger van de groep waar ik het net over had, de T-Set. Dus sorry, Red Red Wine. Ik had even een pleziertje in mezelf. Goed, daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Het is inmiddels 7:45. Van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe Startup. Wat gaan we doen dit uur? Natuurlijk zo dadelijk de Hollandse herkenbare klompplaat. Oftewel, gewoon kortweg gezegd, de klompplaat. De verjaardagshoroscoop komt langs. Natuurlijk gaan we ook weer kijken naar het weer. Wat kunnen we de rest van de dag voor weer verwachten? En we kijken ook nog naar wat berichten op de website van RTV Nunspeet. En ook de VRMG-website zal niet ontbreken. Tenminste, de berichten die daarop staan. Verder, wat betreft de liedjes. Oh, er komt straks ook nog een plaat voor Hans Sprong. Dus Hans, als je bij de radio zit, zet hem alvast een beetje harder. Ja, en ja, er komt ook nog, ik kreeg zojuist een appje, ik heb al helemaal geen plaat van de Cats gehoord. Nee, die komen straks ook langs. Nou, laten we maar beginnen met inderdaad de klompplaat. En de redactie heeft gekozen voor Mario van Hanny en de Rekels.
1: Hollands, herkenbaar.

0: De Beach Boys en Barbara Ann in een iets andere uitvoering als dat ik hem ken. Een beetje een goedkope uitvoering. Ik denk gewoon in een thuisstudio opgenomen. Maakt niet uit. Barbara Ann was dat van de Beach Boys. En daarvoor de klompplaat voor vandaag. Honey en de Rekels. En het ging over Mario.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag woensdag 16 september jarig zijn. Een goed jaar om aan betere relaties te werken in algemene zin. De kosmos moedigt u aan duidelijker te communiceren. Het is in het belang van uw carrière om financiële informatie te delen en niet als een eigenheimer alles voor uzelf te houden. Dat vertraagt zaken in geval van nood. En natuurlijk voor diegenen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd namens ons hier vanuit de studio van RTV Nunspeet.

De nieuw voor en vrij zijn als een vogel. En dat is ook niet alles hoor, maar ja, laten we daar maar niet al te diep op ingaan. Zo dadelijk een plaat, zoals ik al eerder vanochtend vertelde, speciaal voor Hans Sprong, want ja, moet wel een beetje opschieten. Hans die moet zo dadelijk de bus in om naar de zorgboerderij te gaan, dus moet hij wel het hele liedje kunnen beluisteren. Zo dadelijk gaan we Stevie Wonder met Superstition draaien en iets verderop. Ook nog een plaat voor Herman Pap, behoort ook weer tot de luisteraars. En Herman die belde mij zojuist even. Hij zei al, Bart, ik hou het heel kort, ik zal je niet langer bezet houden. Nou Herman, het komt allemaal goed jongen, zo dadelijk ook een plaatje voor jou. Maar eerst het volgende en dat is een heel belangrijk bericht. Want de politie, zoals we gisteren al melden, is op zoek geweest naar een vermiste man van 83 jaar. Hij was gistermorgen op een elektrische fiets vertrokken en een paar uur na de vermissing is de man weer terecht. Ja, de mensen hier in de omgeving werden verzocht direct te bellen met 112. De man zelf was voor het laatst gezien in Nunspeet-West, in de omgeving van de Harderwijkerweg en de Waterweg en de Elburgerweg. En de politie verstuurde gisterochtend een burgernetbericht over de vermissing van de man van 83. Nou, gelukkig is hij weer gevonden. Waar hij gevonden is, weet ik niet. Of hij ver weg was gefietst, weet ik ook niet. Of dat hij de accu leeg had, of weet ik wat maar. In ieder geval, gelukkig is de man van 83 weer gevonden. Dan ook nog een belangrijk bericht, want er is hulp nodig bij een oefening van een noodsteunpunt. Want Nunspeet zoekt vrijwilligers en figuranten voor een oefening met een noodsteunpunt. Donderdag 15 oktober wordt bij het straathoekwerk aan de Elburgerweg 11, oftewel het venster, een langdurige stroomstoring nagebootst. Oefening duurt van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Gemeente zoekt mensen die willen helpen bij het noodsteunpunt of de rol van een bezorgde buurtbewoner willen spelen. Aanmelden moet wel even gebeuren en dat kan nog tot 20 september... via nunspeet.nl/noodsteunpunt. Hier vind je ook meer informatie. Deelnemers worden vooraf uitgenodigd voor een voorbereidende bijeenkomst. Met andere woorden, meld je aan. Nou, dat naar aanleiding van de vrijwilligers die gezocht worden voor het noodsteunpunt. Je kunt het hele bericht nog even rustig nalezen op de website van rtvnunspeet.nl. Ja, het duurt van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Of er bij het noodsteunpunt ook voor brood wordt gezorgd. Ja, ik weet het niet. Daar zit ik dan alweer aan te denken. Nou, laat ik me maar met andere dingen bezighouden. Ik zei het al, de plaats speciaal voor Hans Sprong. Hij moet zo dadelijk de bus weer in. En speciaal voor hem is hier Stevie Wonder en Superstition.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In het midden van het land staat nu wel een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 nu zo'n 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

beetje om je even lekker af te reageren. Er zijn mensen die slaan dan op een deur. Of die gaan wat van die karate trappen doen. Maar ja, dit lijkt me ook zo'n afreageerplaatje dan. Schreeuw het uit. Ga dan van Jannes. Kijk er nog even naar de website van RTV Nunspeet. En we zien daar een bericht over Harderwijk. Want Harderwijk haalt meerdere webcams offline na kritiek op privacy. Meerdere webcams in Harderwijk zijn dus nu offline gehaald. Inwoners van Harderwijk en ook voorbijgangers die werden in de gaten gehouden door camera's aan de Strandboulevard, de Waterstadhaven en de Havendam, en die zenden nu niet meer uit. Ook webcams.

luchthaven en de markt, die zenden niet meer uit. Bewoners die konden in de tijd zelf aan de bel trekken wanneer ze vonden dat een camera hun privacy aantastte. En dat is volgens de wethouder, en dat is wethouder Wilco Mazier, enkele keren gebeurd. De stand of de route van een camera werd na zo'n klacht aangepast. Mazier die plaatst inmiddels een kanttekening bij die aanpak, want een dergelijk advies zou nu in 2026 niet gegeven worden, zo zei hij. Toch is de camera die bij de bouwwerkzaamheden aan de Havendam staat, ja, die is ook voorlopig offline. Want die werd daar geplaatst om een beetje de boel in de gaten te houden. Niet of de bouwvakkers wel doorwerkten, maar hoofdzakelijk om te kijken of er geen materialen werden gestolen. Nou, die camera is ook voorlopig offline. En de gemeente die wil eerst duidelijkheid daarover hebben. En voordat die duidelijkheid er niet is, dan blijft de webcam ook daar bij de Havendam uit. Nou, ik weet niet of onze redactie inmiddels ook luistert. Ik denk het wel, want zeker Medi, die is 24-7 afgestemd op de frequenties van RTV Nunspeet. En Medi, ja, is me vanmorgen wat overkomen. Ik stond stil voor een rood stoplicht op de bovenweg hier in Nunspeet. Heeft te maken met werkzaamheden daar. Ik denk, wat is hier aan de hand? Maar inderdaad, ik stond voor een stoplicht. En dus misschien als je met de camera nog onderweg bent naar de studio, eventjes via de bovenweg, misschien even een klein fotootje, artikeltje, kunnen we dat ook plaatsen. En ik heb wel ongeveer in de gaten waarom dat is en hoe lang ze daar staan. Of er ook vergunning voor... Oh nee, laten we het daar maar niet over hebben. Nee, dan bemoei ik me met dingen wat eigenlijk niet goed is. Nou, in ieder geval camera's aan de bovenweg in Nunspeet. Zo zie je maar meer. Een mens maakt wat mee. Ik zei het al, Herman Pap die belde vanochtend en hij belde naar aanleiding van mijn verhaal over Red Red Wine van Pieter Tettero. Hij zegt, ja, dat was een singeltje van Pieter Tettero en daarna heeft hij de T-set opgericht. Nou, zo dadelijk voor Herman. Mabel, Ami. Ja.

Stef Eckel, de klok die tikt maar door. En daarvoor dus de plaats speciaal voor Herman Pap. En hij belde over een liedje van de TZ en Pieter Tettero. En heel mooi, Herman is een snelle leerling. Hij zei, Bart, ik zal je niet te lang ophouden. Ik ben heel benieuwd, weerbericht. Wat brengt het weer de rest van de dag? Want mag best weten, ik heb vanmiddag een bottertocht. Nou, ik hoop maar dat het droog is en een beetje windvrij, want ik ben helemaal geen watersportman. Dus, maar ja, ik ben toch zover gekomen dat ik me heb laten verleiden om vanmiddag met een botter daar bij Elburg het water op te gaan. Bij deze. Nou, zon en buien wisselen elkaar af. Vanuit het noordwesten trekken geregeld buien over het land. Lokaal mogelijk met onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. De wind is west tot noordwest en is matig en aan zee soms vrij krachtig. Met maxima van zo rond de 19 graden is het frisser dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Er zijn geregeld droge perioden met zon, maar af en toe trekken buien of regengebieden over. Langs de kust staat geregeld een stevige zuidwestenwind. Temperatuur ligt veelal tussen de 18 en de 21 graden.

Ja, daar waren ze dan. The Cat en One Way Wind. Het is inmiddels 9:10. Het laatste gedeelte van de Veluwe start op. Kijken nog even naar de website van RTV Nunspeet. En we zien daar een verhaal over een briljante huwelijkspaar. Dan heb ik het over Geert en Jannie Gelderman. De liefde tussen Geert en Jannie Gelderman Hendricks lijkt na 65 jaar huwelijk nog altijd springlevend. Met liefde en een vleugje humor kijken ze terug op hun gezamenlijke leven. Een leven waarin ze via Dronten uiteindelijk in Nunspeet terechtkwamen, waar ze inmiddels al 60 jaar met veel plezier in hetzelfde huis aan de Bloemhofweg wonen. Als ze naar buiten lopen voor de foto met de burgemeester, die het briljante huwelijkspaar namens het gemeentebestuur een bezoek brengt, is Geert alweer in voor een grap. Jullie hadden eigenlijk vannacht moeten komen. Oho, toen lag ik nog heerlijk tegen Jannie aan. En voor er verkeerde conclusies worden getrokken, voegt hij er lachend aan toe. Ja, zeker, we slapen nog steeds in één bed. De humor typeert het echtpaar. Ze nemen plaats bij het vrolijke spandoek dat de familie de avond ervoor aan hun huis heeft opgehangen. Nou, heel verhaal. En na 65 jaar huwelijk hebben Geert en Jannie een indrukwekkend gezamenlijk levensverhaal opgebouwd. Van hun eerste jaren bij Jannie's moeder via Dronten naar Nunspeet. En van de eerste bewoners van de Oeneburg, ja, houdt in de gaten, tot inmiddels 60 jaar wonen aan de Bloemhofweg. Nou, zo zie maar weer. Het hele verhaal kun je lezen op de website van RTV Nunspeet. En er staat boven, inderdaad, briljant een huwelijkspaar, Geert en Jannie Gelderman. Onthoud het goed, we slapen nog steeds samen.

Weer feest met Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Blijf gezellig. Hey, dit was de Veluwe Stadop voor deze woensdag de 16e september. Het programma is er weer morgenochtend tussen 7 en 9. En dan spreken wij elkaar dus ook weer. Zo dadelijk na het journaal, tijd voor de verse woensdagochtendkracht. En dat is Klaas van het Hof. En we hebben vanmiddag ook nog Eet U Smakelijk. En de lunch die wordt opgediend door Gerard Smit. En Gerard die luncht vanmiddag samen met Jorian. Kijk eens aan. Nou, vandaar. Veel plezier daarmee en een hele fijne luisterdag met Nunspeet FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
2: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit, iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
7: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
8: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement.
10: De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven, een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jetten naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis,

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien. Boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

gaat voor goud. Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio. A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media, zoals TikTok en Snapchat, verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Ja,

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Martina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de I-25 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Oermal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
2: Wees loyaal, koop lokaal.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CAK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CAK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Misschien, hè? Misschien ken je dat wel, dat je er soms gewoon even niet helemaal lekker in zit. Dat kan, hè? Bedoel, misschien heb je een gezin en heb je hobby's en werk en dat moet allemaal met tegelijk. Dan zie je social media, hoe iedereen dat allemaal weer klaarspeelt en dan denk je van, ja, kak, hè? Dan zit je er gewoon even niet helemaal lekker in. Goed nieuws voor je, want de Karsten en John Show gaat beginnen. En dan hopelijk tijdens die show, dan voel je het opkomen, dan voel je je weer beter. Dan voel je steeds wat meer baldadig. Dan voel je steeds iets meer rock and roll. Dan voel je je eigenlijk, en hoe noemen we dat?

0: weet je één ding zeker. Met Karsten en John zit je strak in de gek.
1: Zo is dat, zo zeg je dat.
0: Met Karsten en John zit je strak in de gek.
1: De Karsten en John Show gaat beginnen.
2: Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
1: En het leuke van een duo-show is als de een niet kan, dan is de ander er wel. En dan kan het programma gewoon doorgaan. John Molenaar hier en Fatboy Slim.

0: RTFM.
1: Brimvolle Vestje, je hoorde de Corner Shop samen met Norman Cook bij A1 Radio, waar we zometeen even boodschappen gaan doen. En dat is ook belangrijk. En de krant is op de mat geploft, dat is nog veel belangrijker. Zometeen het laatste nieuws.

goede portie energie. She said, Ramma, lamma, bamma, lamma, rock and roll is king. Rock and roll is king. A1 Radio op je woensdagavond. Fijn dat je erbij bent. Dit is Karsten en John. Zonder Karsten, die komt straks wel. Maar ja, die man die heeft ook een baan. En soms is hij eens wat later tegenwoordig. En dan redt hij dat niet om 7 uur. En wat ik al zei, het fijne van een duo-show is dat in elk geval 50%... 50% kan, dat ben ik in dit geval. Dus die show gaat door, je hebt lekkere muziek en er wordt nog doorheen gekletst ook. En soms denk je van, oh, hou je waffel een keer, DJ. En soms denk je van, oh, die heeft best wel gelijk, daar zit wel wat in. Ik heb een frustratie en misschien deel jij die wel met mij. En kom je ook wel eens in de supermarkt en dan daar maak je dingen mee en dat trek je dan niet.

0: verstijgt het item ook niet een klein beetje. Luister. Nee, ik kwam die supermarkt in. En dan begin je bij groente en fruit. En ik had in het kader van groente, van knollen, had ik uien nodig. En ik weet niet hoeveel uien jij doorgaans in huis hebt. Ik niet zoveel. Want als je er te veel hebt en die dingen bewaar je te lang, dan gaat het allemaal schimmelen. En dan wordt het helemaal verrot en dat wil je niet. Maar je wilt er ook niet te weinig. Dus ik kom bij die uien aan en ik wilde een stuk of 10. Ga ik die zakjes checken, dan kun je dus uien in een... Ja, nee, met dit maak ik echt mee. Hè. Dan kun je dus uien in zo'n netje krijgen per 3 stuks. Ja, 3 stuks, wat moet ik dan weer met 3 uien? Nee, ik wil er veel meer. Wat is de volgende optie? Een netje met 20 uien. Maar ook nog eens... Niet alleen zoveel, maar ook nog allemaal kleintjes. Dus als je die uien vervolgens gaat snijden, ja, dan ben je helemaal suf aan het snijden. Want met zo'n klein uitje kan ik nog niet een heel gerecht maken. Ik moet voor 4 personen. Dus dan moet ik er zeker 3 van die kleine doen. En als je dan gaat snijden, moet je eerst die kontjes eraf. En dan moet je dat velletje eraf priegelen. Dan heb je de ui kaal. Dan leg je hem neer. Dan snij je hem door het midden. Dan doe je hem op zijn kant. En dan moet je eerst horizontaal snijden. Heb ik geleerd op 24 Kitchen. En dan moet je vervolgens verticaal een aantal keer hakken. En dan kun je er veel sneller allemaal blokjes van maken. Hoe dan ook, dat is tafels veel werk. Dus je wil geen kleine uitjes. Nee, je wil grote uitjes. Maar ja, grote uien kan dan niet, want dan hebben ze gewoon niet. Ja, tenzij het in een netje doet van 3 stuks. Nou, dat is toch... Ja, ik moet het gewoon kwijt. Waarom bestaat er niet gewoon, en denk met mij mee, waarom hebben ze niet gewoon bij de supermarkt een bak vol met uien, dat je zelf een netje kan pakken en dat je dat gewoon bij elkaar kan scheppen. Net als een soort van snoepwinkel. Ja, dat is toch veel makkelijker? Dat is toch veel relaxter? Ah, ja. Verder gaat het wel weer. Het gaat wel weer.
1: Het zijn de ridders van de radio. Trekken en strijden tegen Saisho.
0: En Superbike.

wat heb ik nou uiteindelijk gedaan? Dat vraag ik nu wel af. Ja, ik heb dan toch maar zo'n grote zak gekocht en dan maar wat meer choppen. En dan hopen op een beter seizoen dat er grotere uien in het netje liggen. Ja, dat zijn nou dingen. Dat is nou midlife crisis, dat maak je dan mee.

Geschreven als eerbetoon aan een vrijheidsstrijder, een strijdster uit Myanmar. Walk On van U2. En dat nummer is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Het werd ook een hit die veel op marathons hoort als het over hardlopen gaat. En is dat even toevallig? Zometeen in de gedichtkast, want dat doen we bij Karsten en John, een stukje poëzie. Een stukje poëzie over de hardloopsport. Want dat is mijn favoriete hobby. Heb ik zelf een

0: Vaste prik bij Karsten en John om het half uur. Een stukje poëzie op je radio. Over dingen die wij meemaken in het dagelijks leven. En dat is ook vaak best wel lokaal. Zoals het volgende gedicht. En dat heet Doodlopers. Wandelaars die wandelen. Hardlopers die lopen. Dit gedicht gaat niet rijmen en klinkt misschien wat goedkoper. Want als ik op een zondag zomeravond de bebouwde kom uitkom, het viaduct van de A28 overren, de Arkhamheenpolder zich voor mij uitspreidt, kilometers grasland, in de verte het stoomgemaal, de ondergaande zon, dan ben je even één met de natuur. En er is maar één sport die dat heeft. Ja, hardlopers zijn doodlopers, maar ze hebben wel geleefd.
1: Karsten en John.
0: Dat hebben ze gedaan,
1: Karsten,
0: ja.

0: Over de praise en de hallelujah gesproken. Zometeen de volledige albumversie van Sweet Sounds of Heaven van de Rolling Stones. Hallelujah.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Ja, zoals beloofd. Het is tijd voor. Het is 7 minuut 22. Even een. Dit is puur ambacht. Ja, zo kun je het gewoon noemen. Zet de Rolling Stones met hun muziekinstrument in de studio. En voeg Lady Gaga daaraan toe. En dan komt er toch een stukje vuurwerk tevoorschijn. Het begint heel klein.

Van het album Hackney Diamonds. The Rolling Stones en Lady Gaga, Sweet Sounds of Heaven. Je ruikt hem, die geur van dat krantenpapier.

dat is toch altijd een fijn moment. Woensdagmiddag, dan is hij er weer. De krant van de regio hier in Nijkerk en de omstreken. En dan kom ik thuis rond etenstijd, want er moet ook gewerkt worden. En dan weet ik al hoe laat het is. Dan neem ik hem weer mee voor je naar de studio. En dan zakken we samen een beetje onderuit in de stoel waarin we zitten. Misschien zit je in de auto. Misschien zit je gewoon ergens lekker thuis. Of ben je nog aan het werk? Pak je koffie erbij. Krantje bladeren. Ik doe het gewoon samen met jou. Ja, Karsten is er niet, hè? Dan ben ik niet alleen, dan zijn we gewoon, jij en ik, we zijn gewoon alsnog samen. Geen enkel probleem. Derde editie van het Kokkenveldfestival staat voorop. Met een grote, heel grote foto, genomen door een drone, denk ik, zo een beetje van bovenaf. En we zien allemaal publiek bij een podium en er wordt opgetreden. En dat was een mooi festival. Ik was daar met een kraampje op de markt van mijn werk, van Duinkerken. Sport en kamperen. Ik had een hele mooie kraam, vond ik zelf, hè, met al onze met toffe hardloop en wandelgadget en gear en wandelstokken en sokken en schoenen en running, lampjes en kleding. En nou, ik was er helemaal klaar voor. Het was de eerste keer dat we dat deden. En ik dacht, nou, gekkenhuis. Nou, er kwam bijna niemand. Nee, iedereen ging bij het Kokkenveld Festival naar de wielerwedstrijden. Je kon een wandeling doen in het buitengebied van Nijkerk. Er was een foodtruck festival bij, allemaal foodtrucks. En je kon verderop achterin een biertje doen bij de bar. Er was dus muziek, er was een heel kinderplein. Maar met het kraampje stonden we een beetje met de fair, de markt, stonden we eigenlijk een beetje afgeschermd van de rest. Dus je moest daar ook dan net echt bewust dan langs willen lopen. Maar het was niet zo dat de massa daar even op naartoe ging. Dus we hadden de organisatie even een kleine tip gegeven voor volgend jaar. Maar het festival zelf was erg leuk. Kokkenveld Festival dus. Volgend jaar check even mijn kraampje. Daar ben ik er hopelijk ook weer. Wat staat hier nou? 10% van de inwoners heeft 10% van de inwoners heeft moeite met lezen en schrijven. Oké. Okay. Beetje flauw, hè? Ja, dat is ook weer een ding. Lezen en schrijven. Het zijn er echt een heleboel. We hebben er moeite mee. Geen ja-sticker. Wel de krant. Geen folders. Ja, dat is. We gaan even een stukje verder lezen. Vanaf 1 oktober, dat is al bijna, verandert de gemeente Nijkerk de regels voor de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vanaf die datum mogen reclamefolders en ander ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog worden bezorgd bij de woningen waar een ja-sticker op de brievenbus is aangebracht. Het gaat om drukwerk waarop niet duidelijk de naam en adres van de ontvanger staan. De krant blijft gewoon bezorgd bij de adressen zonder ja-sticker, zolang er geen nee-sticker op de brievenbus zit. Wie echter geen ja-sticker heeft, ontvangt geen losse reclamefolders van bijvoorbeeld lokale bedrijven die af en toe met de krant worden meegestuurd. Een ja-sticker geldt bovendien niet alleen voor die losse folders. De sticker geeft toestemming voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in het algemeen. Dat betekent dat ook reguliere reclamefolderpakketten die los van de stad Nijkerk worden bezorgd bij deze adressen mogen worden bezorgd. Er is dus geen aparte sticker waarmee bewoners wel de losse folders bij de krant kunnen ontvangen, maar niet de reguliere reclamefolderpakketten. Volg jij het nog? Oké, we gaan gauw verder. Dit vind ik dan weer leuk. Even opgelet als jij houdt van de natuur en van beestjes en diertjes en misschien ook wel kinderen hebt. Want die mensen van IVN, dat is een natuureducatieorganisatie, die gaan een ontdekkingstocht voor jong en oud organiseren samen met natuurgidsen. En daar kun je alles ontdekken bij de Dammersbeek. Over waterdieren, planten en insecten. En dat is op vrijdag 18 september. Oh, dat is overmorgen. En dan moet je je melden bij het kindcentrum Beekrijk aan Polderhof 2. Right. Kijk. Dat vind ik dan weer leuk. Een leuk uitje even met de familie. Ja, je kan je kinderen op een sport zetten. Op voetbal of op hockey. En dan moet je ook nog 2 keer in de week trainen. Maar je kan ook gewoon leuke dingen met elkaar doen in het weekend. En ik had er nog eentje daarover gesproken. Kinderdingen. Spot aan. Dat is de laatste. Nijkerk viert de kinderboekenweek. Die gaat woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober plaatsvinden. En dat heet dan Spot aan. Dat is het thema. De Biep Nijkerk, de boekhandel Den Hartog, boekhandel Roodbeen, Bruna Primera en Theater Streams. Die organiseren dan samen allerlei activiteiten daaromtrent. Nou, hey, ben je weer even mooi bijgepraat? Oh, oh, oh.
En je moet dus een ja-sticker op je brievenbus plakken. Of een nee-sticker. Maar als je nee doet, is het ja en andersom. Ik snap het.

0: Rihanna. En SOS A1 Radio. Ja. Karsten en John, die houden van gedichten. Gedichtjes schrijven, dat kun je doen tijdens Kerst en Sinterklaas, maar ook gewoon het hele jaar door, op woensdagavond, tijdens een radioshow.
1: Karsten en John hebben bizar gedachten.
0: Bizar.
1: Die zijn niet te rijmen.
2: Nee, dat is niet.
1: Maar als je die hersen
0: wat zou er dan gebeuren in vredesnaam?

Ik heb een stukje poëzie voor je. In de studio is het bijna 4 uur. En in de rest van Nederland bijna 8 uur. Dat kan nog net. Ruimte genoeg voor het volgende gedicht. En dat gedicht dat heet Voetbal. Mijn hoofd is als een voetbal, waar veel mee is gebeurd. Het is dan ook geen toeval dat er hier en daar wat scheurt. Het heeft geïncasseerd. Het heeft ook uitgedeeld. Het heeft al veel geleerd en is nog lang niet uitgespeeld. Soms schiet ik de bal in de kruising bij mijn vrouw. Dan geeft ze mij een knal en dan zegt ze: wat doe je nou? Dan zeg ik: sorry, ik was even in de war. Ik zal de overtreding even checken bij de VAR.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Hey Karsten.
2: Hey Evers.
1: Hij is er gewoon.
2: Hey John.
1: Wat ben je nou aan het doen?
2: Ik hoorde de Edwin Evers Band. Ik doe Edwin Evers na.
1: Hoe zou dat gaan, zo'n optreden inderdaad?
2: Hey, Frank.
3: Hallo, ik ben Edwin. Het is een slechte band. Slechte muziek. Slechte publiek ook.
2: Ja, dat was jouw trademark.
1: Ik deed altijd Johan Cruijff. Ik kan ook helemaal verder niemand anders.
2: Nee, precies.
1: Kan Bassie misschien een beetje nadoen.
2: Hoi,
3: Adriaantje.
2: Als ik mijn ogen dicht doe, is het net of hij hier zit.
3: Dit moet jij je binnenkant van de ogen bekijken.
2: Nou, wie je toch zijn.
1: Ja, Karsten.
2: Zal ik het maar gelijk alles op tafel gooien?
1: Ja. Wat gaat hij op tafel gooien? Oh, dat klinkt... Ja, dat klinkt heel goed.
3: Attention!
1: Ik heb die schuifjes nu, maar ik doe meteen de Karsten-stijl. Ja. Gewoon alle geluidjes.
2: Oh, je doet alles.
1: Ik doe gewoon alle geluidjes achter me.
2: Het is,
1: je hebt meegenomen.
2: 28 calorieën maar per 100 milliliter staat er dan heel klein onder. Het is een alcohol... Nee, het is een calorieënarm biertje. 30% minder calorieën. Dus ja, ik denk in de rubriek uitprobeersalen.
1: Nou, maak hem eens even open.
2: Ik maak hem open.
1: Ja.
2: Maar hoe is het met je, John?
1: Ja, goed. Ik heb hier met de luisteraars samen het eerste uur beleefd. Tussen 7 en 9. En we zaten met z'n allen strak in de gek. He, we waren een beetje baldadig. We waren een beetje rock and roll. En we voelden ons weer goed. Gedichten heb ik gedaan. De gedichtkast is geweest.
2: Oh, en, heb je een gedichtje gedaan?
1: Ik heb gedichtjes gedaan. Voor wie net inschakelt, dat houden wij van, wij twee. En... ik had overwegend positieve reacties.
2: Oh, nou toch?
1: Ja, dat is helemaal niet verkeerd.
2: Ongelooflijk. Al die duizenden, die miljoenen natuurlijk, die luisteren.
1: Ja, maar ben je op dieet dat je een lage, low-calorie beer bij
2: hebt?
1: Nee,
2: ik was natuurlijk laat en ik rende naar de koelkast en toen zag ik dit nog staan. Dus toen dacht ik, laten we daarvoor gaan.
1: Nou, we gaan hem even proeven.
2: Ja, proeven.
1: Het is toch, cheers. Het is toch, wij proberen graag
2: wat
1: dingen
2: uit. Er
1: zit
2: wel iets van alcohol in, hè? Even kijken. 4,2%.
1: Oké. Nou, dat is best oké. Ik proef niet zoveel verschil. Maar toch is het wat wateriger, heb ik het idee. Ze hebben dat uitgehaald.
2: Het is wel echt grols, hè?
1: Ja, dat is wel. Daar moet je van houden.
2: Ja,
1: daar moet je van houden, dat klopt. Ja.
2: Bier. Waar je van afvalt.
1: Maar ja, ik had natuurlijk allemaal dingen in mijn hoofd. Leuke dingen om
2: alles
1: te doen
2: weer,
1: in dit radioprogramma.
2: Alles weer gekloot, hè?
1: Maar dat moet nu een beetje anders, want jij bent er ook.
2: Alles overboord.
1: Ja, wat zullen we eens gaan doen?
2: Ja, ik stel voor dat jij zo meteen dat verschrikkelijke spel van je gaat spelen.
1: Ja, ik heb niet eens een spel voorbereid. Ik dacht, je komt niet. Dan ga ik ook geen spel voorbereiden.
2: Oh, natuurlijk. Ik kom toch altijd.
1: Nee, maar dat is ook wel eens goed, denk ik.
2: De studio is een tweede.
1: God, hij is er weer, dames en heren. Nou, eerst maar even een plaatje draaien, stel ik voor.
2: Ja.
1: De Beatles, dacht ik.
2: Heel leuk.
1: Now and Then.
4: AE Radio.
1: De nieuwste. Ze zijn terug van nooit weg geweest. Now and Then. Ja, dit was wel even wat er toen niet uitkwam. Wat een fijne jetser is het toch.
2: Zo nu en dan is dat leuk.
1: Ja, dat is af en toe best leuk, ja. Toen hadden ze namelijk...
2: Personeel!
1: Ja, die had een bandje nog van vroeger. Dat hebben ze helemaal met AI weten in elkaar te fietsen tot een nieuw nummer. En andere jongens...

0: draai op één. The Beatles.
1: Je zou helemaal niet zeggen dat het...
0: Hit.
1: Oh, zit midden door je heen, hè?
0: Ja, dat is wel vaker.
1: Maar dat komt omdat je zo lang...
0: duo's aan bij je. We praten ook nooit door elkaar heen.
1: Dat komt ook omdat je er allemaal zo lang over doet. Dat gebeurt helemaal. Dat is nooit. Hij zat er wel op een gegeven moment klaar zijn.
0: Ja, maar, soms is dat gewoon zo.
1: Kan ik tenminste even weer wat zeggen?
0: Nee, maar je moet elkaar ook de ruimte geven om... Dat is net als in een relatie.
1: Nee, het
0: is
1: net als in een relatie. Ik ging door hem heen.
0: Nee, maar ik zat Netflix te kijken. En dan zat jij op je tweede scherm.
1: Toch vind ik de Beatles
0: ook altijd
1: heel vet.
0: Nou, of de Beatles. Ik zou de Rolling Stones eigenlijk beter vinden dan de Beatles. Maar dat is toch even zo. Wat wou je vertellen?
1: Ja, dat.
0: Oké. Okay. Luister. Karsten van Dijk.
1: Hey. Oh, ik dacht dat het zijn de ridders van de radio.
0: Dat kunnen we ook nog doen. Nee, dat op vele verzoek doen we de ridders van de radio jingle.
1: Jij hebt een spel.
0: Nee, ik had nog een verhaaltje.
1: Oh.
0: Nee, want ik maak altijd dingen mee.
1: Oh ja.
0: En ik heb al verteld over de supermarkt... dat ik daar mij verbaasde over de uien.
1: Ja.
0: Dat je in een netje uien nooit gewoon 10 stuks ongeveer hebt... maar altijd veel te veel. Een stuk of 20, 30.
1: Nou, wij eten veel uien, dus in dat opzicht gaat het altijd snel.
0: Ja, maar ik wil een medium aantal uien in een zakje.
1: Maar wil je altijd grote uien of kleine uitjes?
0: Nou, liefst een beetje groot.
1: Ah.
0: Maar nu komt-ie. Als je grote uien in een netje wil...
1: Ja.
0: Dan zitten er maar 3... in een netje.
1: Ja, maar je moet gewoon naar een boer gaan. Je moet niet naar de supermarkt. Je moet de supermarkt niet sponsoren.
0: Ja, maar dan
1: kijk, dan draaien ze die vlaggen misschien langs de kant van de weg ook weer eens een keer om.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Dus je moet gewoon uien bij de boer halen.
0: Steun de boer. Ja. Maar ik was dus in de super en ik zag ook al eens, en iedereen heeft het er weer over, de kruidnoten, de pepernoten,
1: ja.
0: Dat kan toch niet? Maar het kan nog erger.
1: Wat kan niet? Dat ze er al liggen?
0: Ja, dat, kijk, dat is nou een gegeven. Die dingen liggen er gewoon.
1: Ja.
0: Maar het kan nog erger en dat is mijn familie. Mijn schoonfamilie. Want wij hebben loodjes getrokken voor Sinterklaas.
1: 2028?
0: We hebben het nu al gedaan.
1: Jeetje man, dat is toch veel te snel.
0: Dat is toch, ja, maar dat vroeg me dus af. Zijn wij nou vroeg? Of is dat heel erg?
1: Nou, bij ons in de familie beslissen ze het meestal pas in eind november wat we gaan doen. Vind ik relatief laat. Maar dit vind ik wel
0: laat,
1: heel vroeg, ja.
0: Ja, weet
1: wie
0: je waarom?
1: Heb je, wie heb je?
0: Ja, dat mag niet zeggen natuurlijk.
1: Ah joh.
0: Nee, ze luisteren wel.
1: Luister het even in mijn oren.
0: Nee, ik heb...
1: Oh, die luistert zeker niet.
0: Die luistert.
1: En dan moeten we zullen we dan elke dag of elke week een Alinea gedicht... voor hem of haar schrijven. Zodat hij in december dan eindelijk is Sinterklaas. En dat hij dan echt gewoon een gedicht heeft van 80 kantjes.
0: Dat vind ik eigenlijk... Ik wil die kant helemaal niet op met mijn verhaaltje. Maar eigenlijk vind ik dat best wel een leuk idee.
1: Ja, en vooral op deze dag natuurlijk. Want dit is een bijzondere dag, John.
0: Het is een bijzondere dag. Dat is absoluut waar.
1: Het is toch een eind van een tijdperk.
0: Maar je had het ook niet aanzien komen. En dan
1: nee.
0: Is hij er ineens.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk... Bouke.
1: Nou. 16 september.
0: Oh!
1: Oh, bedoel je dat niet?
0: Ja, weet ik veel. Jij zei dat het een bijzondere dag was.
1: Ja, de hoofd Sinterklaas. De bekendste hulp Sinterklaas van Nederland. Stop ermee.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, dit heb ik niet bedacht.
1: Nee.
0: Dat hij dat op het moment aankondigt dat ik ga vertellen over de loodjes. Dat is dan wel, heeft hij wel mooi getimed.
1: Hij gaat van een ander Stefan Walletje eten.
0: Oh, ja, Stefan de Wallen.
1: Want hij stopt ermee.
0: Nou ja, waarom dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Het is niet bekend inderdaad. Maar hij heeft het 15 jaar gedaan. Dat had ik niet verwacht dat het al zo lang was. Maar als je nagaat dat Bram van de Vlucht... natuurlijk ook al wel een tijdje geleden is overleden... dacht ik van, oh ja, dat had best wel gekund. Maar weet jij wie de opvolger waarschijnlijk wordt?
0: Nee, dat is wel echt lokaal nieuws ook hier in Nijkerk en Oms. Komt hij uit deze regio?
1: Ja, natuurlijk. Hij is hier wel eens geweest. De man die het wordt, gaat namelijk heel Nederland rond...
0: Ja?
1: En vertelt dan van allerlei mooie verhalen... over de geschiedenis van Nederland.
0: Oh, nee. Jort Kelder?
1: Nee, Jort Kelder?
0: Nee.
1: Is toch geen...
0: Nee, maar hij zit... Daan Schuurmans.
1: Ja!
0: Ja! Oh, Daan Schuurmans. Applaus. Ja, jij bent sneller in applausjes vanuit zenderapparaat. Maar... Ja, hoe kom ik... Ja, Jort Kelder. Daan Schuurmans, die haal ik altijd door de war. Oh. Als Jort Kelder Sinterklaas zou zijn, dat zou ook wel mooi...
1: Omdat Daan Schuurmans zo mooi de quote 500 kon samenstellen vroeger.
0: Ja, precies, ja. Dat er soms een gouden boot aankomt of
1: ik
0: zo.
1: Ik snap het wel ergens. Ja. Ze hebben allebei een beetje dezelfde kak, neuzen, looks.
0: Maar hebben de jonge Sinterklaas straks met Daan Schuurmans?
1: Nou, nee hoor. Want volgens mij is Daan Schuurmans...
0: Oh jee.
1: Ook al gewoon 54 las ik net. Ergens, geloof ik.
0: Ja, maar ik heb natuurlijk nog altijd die Daan Schuurmans vormen van...
1: Ford Alfa.
0: En Costa en zo. Ja, ja. Ford Alfa zat hij ook in.
1: 54, geboren in Rotterdam.
0: Nou, en hij is toch een keer over de A1 gekomen langs Nijkerk. Ja. Dus vandaar lokaal nieuws.
1: Pakken we.
0: Maar is dat echt heet van de naald? Want is dat net binnengedruppeld?
1: Nou, dat hij het wordt, dat is nog niet officieel bevestigd. Maar dat dingetje is afgetreden is wel... officieel.
0: Ja, wauw. Ik vind dat heftig. Ik vind dat heftig.
1: Wat was dit allemaal?
0: Een geluidseffect. Dat doe ik er ook gewoon doorheen. Kijk, komt hij nog een keer op. Ja.
1: Zal ik dan maar straks een spelletje doen?
0: Jij moet achter de knoppen, want dan kun je het spelletje gaan doen inderdaad. Ja, dat gaan we doen.
1: Dit allemaal weer, John. Ja, maar
0: dat is een perfect day.
1: Perfect
0: nieuws op een perfect day.
1: Maar je had toch een verhaal?
0: Ja, daar heb ik nou geen zin meer in.
1: Vertel maar nu eventjes dan.
0: Dat komt straks. Ik doe de schuif dicht, dan ga ik buiten de uitzending het verhaal vertellen.

0: het zomaar Lou Reed. Dat dacht ik. Het is Mel en Vintage Future.
1: Well, ja, ik heb hem niet eens mooi aangekondigd.
0: Nee.
1: Dat had hij wel verdiend.
0: Je zat dwars door het intro, John.
1: Ja, hoe kan zo dat nou komen? Ja.
0: Hartstikke lelijk.
1: Ja, mooi nummer.
0: Ja, heel mooi nummer.
1: Heel mooie uitvoering. Ik weet niet of er versies zijn die nog beter zijn dan deze.
0: Nou, ik vind die Perfect Day die ze toen met heel veel mensen hadden opgenomen voor een van een goed doel, weet je dat nog?
1: Various Artists heette die.
0: Ja, ja precies. Maar die, begint Lou Reed wel.
1: Klopt, en dan komt Bono.
0: En dan komt Bono.
1: En Boyzone zat erin.
0: Boyzone zat erin. Ja.
1: Boyzone? Ja, dat is dat Boyzone zat erin.
0: Oh, die waren ook al even vergeten.
1: Let's smile on your face. Let's smile on the phone, Keating.
0: Let your live
1: weg. Wie zat er nog meer in? Ik zit even te denken.
0: Volgens mij is het tijd. Tenminste, heb je nog wat?
1: Uit de krochten van het archief?
0: Oh, is het al zover?
1: Gedachten.
0: Gedachten.

0: Ondertussen driftig op zoek naar het juiste muziekje van de gedichtkast. Maar de mappenstructuur blijkt een puinhoop. Dus we doen het hier maar even mee.
1: Hoezo is het nou een puinhoop? Jij ging het opruimen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja, nou, waarom denk je dat het een puinhoop is? Ja. Ik vergeet dat en zo. Dat is lastiger. Maar dit is ook leuk. Dit is een erotisch muziekje.
1: Een erotisch muziekje?
2: Ja.
1: En dan heb je ook een toepasselijk gedicht.
2: Nee, ik heb nog geen gedicht. Ik laat de eer aan jou.
1: Oké, luister. Je hebt het goede muziekje gevonden.
2: Ja.
1: Oh ja, dat is fantastisch. Nu kan ik het ook.
2: Ja, precies.
1: Dit gedicht heet Midlife Crisis.
2: Midlife Crisis. Ja. Oh, goede plaat. Gaan we dan zo meteen
1: doen. Oh ja, dan ga je in klaar. Dan moet je ook wel luisteren naar mijn gedicht. Hè? Moet je niet alleen maar die plaat opzoeken.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Als 40-plusser denk ik wel eens... Is dit nou wat ze noemen een midlife crisis?
2: Nou, nee, dit is een midlife crisis. Oh, wat staat er allemaal weer op?
1: Wat ik hier wel weer voor geluidseffecten te doen.
2: Oh nee, ga jij maar.
1: Dan ga ik weer opnieuw, dan moet ik weer opnieuw, dan kan ik het anders niet.
2: Ja, dit is een midlife crisis. Gaan we zo naar luisteren.
1: Prima.
2: Een tease, hè?
1: Ja, kan ik nou verder of niet?
2: Het is heel hip, hè, dat je dan tease vooruit.
1: Iedereen zit nu te wachten, hoe gaat dat gedicht verder?
0: Midlife crisis. John
1: mensen komen net
0: Molenaar.
1: Ja, mensen komen net aan, ze zijn thuis met een auto, die willen uitstappen. En blijf toch nog even luisteren hoe het gedicht gaat.
0: Ja,
1: komt-ie.
0: Zeker.
1: Als 40-plusser denk ik wel eens, is dit nou wat ze noemen een midlife crisis?
2: Dat zei je net ook al.
1: Ja, maar ik moest opnieuw beginnen, omdat jij liep te kut.
2: Ah.
1: Dat je leven aanvoelt als een gevangenis. Dat je wilt ontsnappen. Is dit wat het is? Elke week hetzelfde ritme. Maar dan denk ik, shit, we hebben het ook wel goed op de rit. We zijn gewoon te hard voor me. Ik en mijn hoofd. Meer fout. We doen niet meer fout. De verbindingen worden gewoon wat oud.
2: Of bout.
1: Ik lijk wel toe aan onderhoud. Maar dan denk ik aan Mick Jagger. Samen met zijn band in een dubbeldekker. Die gaat nog altijd uit zijn stekker. Elke show paint hij het blekker. Hij paint het blekker.
2: Ja, ik snap vanwege die hit paint het blekker.
1: Je hebt hem door. Ja, ik dacht toch even checken. Zou hij wel eens thuiskomen bij zijn vriendin? Die eruit ziet als zijn dochter in zekere zin. Dat hij dan zegt, ik heb er geen zin in. Elke dag weer dat uitgekoude satisfaction. En dan zie ik het ineens weer fris. Het is prima dat mijn leven als een Rolling Stone is. Lekker burgerlijk, met soms een hindernis. En pas over jaren, net als Mick Jagger, hooguit een endlife crisis.
0: En dit was het verhaal van deze plaat.
1: Nou, dit klinkt nog professioneel ook.
2: Ongelooflijk.
1: We moeten het gaan uitzenden.
2: Zou er iets mee moeten doen misschien inderdaad. Ja, ik denk als het gedicht zo heet, dan gaan we hem ook gewoon draaien, toch?
0: A1 Radio.
2: Fake no more. Come on.

0: En als je dan een midlife crisis hebt, dan vergeet je bijna dat die plaat ook nog eens afgelopen. Mag ik iets vertellen over Faith No More, John Molenaar?
1: Nou, toevallig zit je bij een microfoon en wordt het uitgezonden. En ik vind het goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, ik ben wel eens op een festival geweest in België, Brokwerchter. En er zou eigenlijk...
1: Faith No More?
0: De Foo Fighters zouden optreden.
1: Oh, ja?
0: Maar toen had toch Dave Grohl op een gegeven moment zijn been gebroken.
1: Oh, die was van het podium geflikkerd een keer.
0: Ja, zoiets was het inderdaad.
1: Ja, toen ging hij heel lang op een troon ging hij optreden.
0: Ja, nou, en net voordat hij die troon had, heeft hij niet opgetreden. Dus ze hadden geen headliner op Brokwerchter. Dus toen hebben ze snel even gezocht.
1: Bij de F, ze waren bij de F.
0: Ja, ze waren inderdaad bij de F. Ze gingen net even iets terug. En nee, toevallig stond Faith No More op Graspop in België. Dat metal festival.
1: Ah, ja.
0: En toen dachten ze, ja, zullen we hun vragen? Dus toen kwam Faith No More als soort van last surprise act ingevlogen.
1: Ja, een beetje de Cresip of de Anouk van Pinkpop.
0: Ja.
1: Die worden ook altijd tussendoor gefietst als het een keer nodig is.
0: Maar... eigenlijk, achteraf gezien, was ik blij dat Dave Grohl zijn been had gebroken. Want Faith No More, ik denk dat het wel 30 keer vetter was dan dat Foo Fighters ooit had kunnen zijn. Het was een fantastisch optreden. En dat optreden kun je helemaal nog op YouTube terugzien. Want ze hebben toen ook Pinkpop gestaan, helemaal in witte pakken. Je moet het echt even een keer kijken. Dan, ze begonnen bijvoorbeeld met een fantastische plaat ook. Die heet Motherfucker. Hele prachtige titel, hè? En dat was van hun nieuwe album. En dat was... wij dachten, wat gebeurt er hier allemaal? Wat is er aan de hand? Er hing ook zo'n zwerm boven. Wat doet die band allemaal? En wat is dit voor raar iets? En allemaal bloemen op het podium. Het leek wel een soort van begrafenis. Oh. En ze waren helemaal in wit gekleed. En toen hoorde je allemaal dit gekraak op de achtergrond. En we dachten, wat is dit? Ja, ik ken Faith No More wel van Midlife Crisis en andere dingen.
1: En van Easy.
0: En Easy.
1: Van de Commodores, die cover.
0: Van de Commodores, inderdaad. Wij dachten ook Commodores. Maar toen hoorde je dit ineens.
2: Force fit more than we eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moisten in the feed while we choke upon the bile.
0: Nou, en het nummer bouwt zich continu veel harder op, weet je wel. En we dachten, wat is dit vet? Heel die menigte stroomde ook naar het podium toe om te kijken. Dit is Faith No More, dit is gaaf. Even kijken hoor. En toen hoorden wij het woord al motherfucker. En toen dachten we, zo de juni gaat het los.
1: Ja, die gaat zometeen helemaal vol gas gitaar rammen.
0: Dat moet toch haast wel. Nou, en toen ging die zingen hoor.

0: Niemand kende dat nieuwe album van hun, maar het sloeg gewoon echt in als een bommetje.
1: Ja.
0: Want het heet Sol Invictus. En dat staat alleen maar vol met hele vette plaat. Ik zal deze nog even verder spoelen.
1: Dit hoop je dat komt.
0: Ja, dit hoop je dat er komt, inderdaad. Nou ja, het is heerlijk. Het is heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan hadden ze ook nog later andere liedjes. Die kwamen ook op. Dat was Superhero. Ook heel hard. Lekker veel schreeuwen. En echt hoe je wil dat een rockband klinkt.
1: Ja, op zo'n festival werkt dit natuurlijk hartstikke goed.
0: Ja, dat ging heerlijk er tegenaan.
1: En ik wist helemaal niet dat ze dit allemaal deden, Faith No More.
0: Ja, dat ze hadden dus een nieuw album. En dat allemaal tegen de Franse grens aan, hè?
1: Ah oui! Oui, sacre bleu, man. Bon appétit.
0: Faith No More.
1: Faith No More, monsieur.
0: Hé, het is bijna herfstvakantie.
1: Het is bijna kerst. Prima, jongen.
0: Nee, maar het is toch ook bijna herfstvakantie.
1: Nee, dat zeg je zo. Dus ja, dat is nog 3 weken, geloof ik, hier in deze regio.
0: Ga je wat doen met de herfstvakantie?
1: Ik hoop het wel, want de kinderen gaan logeren bij opa en oma.
0: Dan
1: hebben wij het rijk alleen.
0: Oeh, dat wordt leuk.
1: Dan gaan we lekker een potje camembert smeren op een stokbroodje.
0: Op jouw stokbroodje.
1: Oei, kom maar lekker binnen. Nou,
0: maar de kinderen zijn weg. Dus jullie zijn voor de eerste keer in 80 jaar weer een keer met z'n tweeën.
1: Nou ja, maar ieder jaar hebben we wel dat soort momenten.
0: Okay.
1: En ik heb Ilse, toen zij 40 jaar werd, en was in april
0: zo oud.
1: Ja, olde tak. En ze wordt al grijs. Maar toen heb ik haar een sauna cadeaubon gegeven. Dat doe je wel eens, hè, om er makkelijk vanaf te zijn als je niet direct een cadeau weet.
0: Jij wilde er gewoon weer eens naakt zien. Geef nou maar toe, John.
1: Dat doe je ook in je midlife crisis. Dat gaat ook 100 achteruit. En dan doe je een cadeau tegoedbon.
0: Ja.
1: Even op ChatGPT komt er tegenwoordig een prachtige tegoedbon uit.
0: Ja.
1: Ben je trouwens bij andere mensen op verjaardagen waar ze tegoedbonnen krijgen, zien al die tegoedbonnen er hetzelfde uit als die van jou.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan heb ik haar een sauna tegoedbon gegeven. Die moeten we alleen nog steeds een keer inleveren.
0: Oh, dus dat gaan jullie ook gewoon doen de komende weken?
1: Ja, ergens in de herfstvakantie. Dus dan kun je mij zomaar tegenkomen, beste luisteraar.
0: In zijn blote tampeloeres.
1: In een sauna in deze regio.
0: Bij u in de buurt. Er zitten hier heel veel sauna-dingen in de buurt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe kan dat? Weet jij? Jij woont hier langer dan men. In Soest heb je natuurlijk, de Soesterberg. Nee, ik ben er niet zo'n thuis.
1: Termen Soesterberg.
0: Een fiets.
1: Je hebt putten.
0: Putten.
1: Zit er ook een. Dan heb je ook nog de Veluwse Bron.
0: Stoomputten.
1: Ja.
0: De Veluwse Bron.
1: Het Nijkerk Stoomgemaal. Heet. Later. Heet, jongen. Yo, hey, hoi, hoi.
0: Dan gaan allemaal mensen weg.
1: Prima.
0: Vandaar dat we roepen.
1: Stoomgemaal, putten, Stoomgemaal, Nijkerk.
0: Ja.
1: Ook flink afstomen.
0: Ja,
1: het is hier, er zit hier van alles, joh. Maar dus waarom? Dat is een interessante vraag.
0: Maar ga jij dan op zo'n badkledingdag?
1: Nee.
0: Of ga je gewoon in de, laat je alles bungelen en denk
1: nee,
0: je?
1: Nee, badkleding vind ik een beetje kindersauna.
0: Maar het uit.
1: Als je gaat, en we gaan echt niet vaak.
0: Nee.
1: Dat is toch ook al 10 jaar geleden dat we dat nog deden.
0: Ja.
1: En, maar toen dan gingen wij... gaan we all the way. Ik vond het de eerste keer wel een beetje apart. Maar dat heeft 10 seconden geduurd. Dan kijk je om je heen.
0: Ja.
1: En in het begin denk je van, oh jee, mijn lichaam.
0: Oh, die heeft ook...
1: Ja, maar nee.
0: Dat zijn mensen lelijk dan, hè? Kom in de nacht.
1: Dat is het punt.
0: Ja.
1: Je eigen lichaam valt eigenlijk best wel mee als je in de sauna bent.
0: Ja, precies.
1: Het is juist heel complimenteus. Het geeft een goed gevoel.
0: Ja. Oké.
1: Dat gaan wij doen. En jij dan?
0: Nee, ik ga niet naar de sauna. Ik vind het vreselijk om in mijn naakje rond te lopen. Maar ik ga naar Spanje.
1: Oh ja, dat had jij laatst geboekt.
0: Ja.
1: Bij het
0: reisbureau.
1: Bij een reisbureau.
0: Ja, dat klopt,
1: ja hij heeft een reis geboekt bij een reisbureau. Dat is hetzelfde als internet, maar dan met mensen. Ja. In het echt.
0: Maar ik zit wel een beetje af te tellen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb volgende week nog zo'n bruiloftenweek. Moet ik weer elke dag mensen trouwen.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Tussendoor ook nog naar de radio. En die week daarna ook nog allemaal radio en mensen trouwen en weet ik veel. Dus het is... Even doorbikkelen, maar dan ben ik er wel. Maar hoe kom ik daarbij bij Spanje?
1: Hoe kom je erbij?
0: Heeft met dit te maken. Dit is de quiz. Die verrassend is. Hij is weer verrassend, hoor.
2: Doe gezellig.
0: Ja, doe gezellig, hè. Of ben je een beetje...
2: Dan is het ook
0: oké. Oh ja, dan is het ook oké.
2: Leuk, een quizje.
0: Een leuk quizje.
2: Ik ben dol op quizjes.
0: Ik heb er straks nog wel een.
2: Nee.
0: En nog een gedicht. Dus het kan allemaal niet op,
2: mensen. Oh, nokkie nokkie.
0: Ja.
2: We zitten nokkie nokkie met die show.
0: Het is weer gewoon, je onthield net, hè, mijn vakantiebestemming.
2: Spanje.
0: Heeft het mee te maken.
2: Oké. Okay.
0: En dan laat ik een berg liedjes horen. En dan uiteindelijk moet jij raden waar het over gaat.
1: Wij moeten nog iets doorgeven.
0: Wat dan?
1: Nou, we mochten een lijstje maken van dingen in de studio die verbeterd moeten.
0: De kraak en de microfoon.
1: De microfoonstandaard. Die hoor je als je nu zit te luisteren. Maar wat is dat voor geluidseffect? Dat is de microfoonstandaard.
0: Ja,
1: die moet een beetje WD-40 hebben.
0: Ja, dat is niet standaard.
1: Precies.
0: Dat is microfoon.
1: Ga verder met de quiz.
0: Komt-ie.
1: U2 en Green Day. The Saints are coming.
2: The Saints are coming.
1: Saints are coming. Spanje, U2, Green Day.
0: Nee, doe maar de titel.
1: Saints. Saints. Spanje, Saints. Dit is Bye Bye Bye.
0: Knap hoor.
1: Wauw. Ja. Welke band is dit? Backstreet Boys? Nee, dat weet ik dan weer net niet.
0: NSYNC.
1: Oh, NSYNC. Ja. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Denk je wel. Alsjeblieft. Graag. Dan vandaag zingen. Wat is dit? Dat ken ik helemaal niet.
0: Ik ook niet. Het is Selma en Abdul Hassan met Hallo Allemaal. Hallo Allemaal. Hallo
1: Allemaal. Dankjewel, alsjeblieft.
0: Oh, wat grappig.
2: Hallo Allemaal.
1: Oké, okay, Spanje, Saints.
0: Bye, bye, bye.
1: Bye, bye, bye. Hallo Allemaal.
2: Hallo Allemaal.
1: Hallo, hallo Allemaal. Wat is dit?
0: Ja, heb je hem?
1: Piet Piraat, ja. Op zo'n dit is Gabber Piet.
0: Heel goed.
1: We gaan Piet.
0: Piet.
1: Friet van Piet? Nee? Wat is dit dan? Dit ken ik wel, maar wat is het nummer ook alweer?
0: Ik had het cd'tje nog, joh. Ik heb namelijk de agenda gekocht en volgens mij kreeg ik daar het cd'tje bij. Nou, als je weet wie het is, dan snap je dat ik daar de agenda van had.
1: Dit is 90's. Wat is dit ook alweer? Ja,
0: komt ze.
1: Oh ja. Ja, Katja Schuurman met
0: Schuurman.
1: Schuurman, Daan.
0: Schuurman.
1: Wacht even. Ik heb hem. Het heeft met de nieuwe Sinterklaas. Spanje. Pieten. Sint. En Daan en Schuurmans. Daan Schuurmans is de nieuwe Sinterklaas.
0: Wauw. Ongelooflijk.
1: Wauw, wat een leuke quiz. Dat was echt goed. Wij doen per ongeluk soms, best heel af en toe, zonder dat je het door hebt, best wel geinige dingen in dit programma.
0: Ik heb het in de auto gemaakt, deze. Nou, zometeen nog een quiz.
1: Ja, maar mocht je net inschakelen, we hebben hier een half uurtje geleden, denk ik, al heb jij al dit nieuws gedropt. Hè?
0: Ja.
1: Lokaal nieuws, Nijkerk en omstreken. Hij reed misschien een keer over de A1, dus daarom dat Daan Schuurmans het dingetje gaat opvolgen. Stefan de Wallen.
0: Juist.
1: Als intocht Sinterklaas.
0: Als bekendste hulp.
1: Bekendste hulp Sinterklaas, ja, want het is niet de echte Sinterklaas natuurlijk.
0: Nou, en daarvoor hadden we het ook nog over Faith No More en over graspop en metal en weet ik veel. En toen dacht ik, oh, mag ik wel even een keer gas op de lolly of niet, John?
1: Oh, leuk, man. Ja,
0: wel gas op de lolly.
3: Dit is A1 Radio.
0: Hallo.
3: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: En de grote Karsten en John Show.
3: Facebook.
1: Facebook. Instagram.
3: WhatsApp. Van jouw Strava. A1 Radio.
1: Wat ga je doen dan?
0: Oh! Ik denk, even gas.
1: Ja, even die stoomboot.
0: Weet je hoe het ook komt? Het is tegenwoordig al zo duur allemaal.
3: En hier krijg je het gewoon gratis. Fuel.
4: Ja, Metallica, baby!
3: Metallica.

0: geleden eigenlijk, hè, John?
1: Je dacht, zeg, kom hier voor mijn rust.
0: Ja.
1: Oh, mooi.
0: Metallica.
1: Ach, nog meer herrie. Moet dat nou met deze jingle nou? Alle jingles die we hebben.
0: Lulle is lulle. Hij is wel strak in de gek, hoor, ja, deze
1: zit
0: jingle.
1: Er lekker in. Strak in de gek.
0: Met zometeen een gedicht. En we hebben nog een spel. Strak in de gek.

0: Ik heb het druk, John. Het is niet te doen. Zoals je weet, ik moet weer werken voor mijn poen.
1: Ja.
0: Maar hoe doen mensen dat? Het is toch niet te doen? Hoe maak je je huis schoon met fatsoen? Vanmorgen vroeg om 7 uur voor het werk ben ik gaan strijken. Want die kreukels, die kun je er niet uitkijken. Er lag een stapel shirts van 1 meter hoog.
2: Ik ruim het wel op,
0: zei ze, maar ze loog.
1: Oh.
0: Dus ik weer vouwen, vouwen, vouwen. En dan volgende week is het nog niet klaar, hoor. Want dan moet ik ook nog eens mensen trouwen.
3: Oh. Met Karsten en
1: Zwaar Jorgen. Leven heb jij, zeg.
4: Ja, ja, ja.
1: Een
5: van de twee op een bizarre plek.
1: Je weet het niet.
5: Ze testen weer een burger.
1: Waar?
5: Ja, gewoon bij de Mac.
1: Ja, oh ja. T-shirt vouwen, wat een penswerk.

0: gelijk een spelletje doen dan, John.
1: Ja! Ja.
0: Nou, daar gaan we dan. Nog even oeën. Of een uil zijn. We zijn

0: Metallica staat nog aan. Ja.
1: Ready?
0: Ja, kunnen we? Oké. Okay. Ja? We gaan beginnen. Ja? Ga je nu een spelletje doen? Ja. Oké. Okay.
1: Ik ben er.
2: Ben jij er?
0: Ja. Wat is dit nou weer?
2: Geen idee?
0: Nee?
1: Nou, denk aan Michael Jackson. En single Ben.
0: Ja. Ben, ja. Ik ben er.
1: Heel goed.
0: Ik had het begin even niet in de smiezen, maar dat was Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Ja, Ben.
1: Nee, dat is helemaal prima.
2: Dan gaan we snel door met de volgende.
0: Oeh, ook weer zo'n gedragen begin. Piano.
3: Hello, darkness, my old friend.
0: Oh ja, The Disturbed.
1: Ja, met de
2: sound
1: of silence.
2: Sound.
0: Oh, ja, ja, ja. Ik denk dat ik hem al weet.
2: Ja?
0: Nu gaan we... Nee, laat maar doen, dan ga ik hem raden ook.

0: Wie is dit? Dit is Frank Sinatra.
1: Ja, Frank Sinatra.
0: En hoe noemden ze die ook wel?
1: Had hij een bijnaam?
0: Hij had een bijnaam.
1: Ja, iets met Ders.
0: Frank Sinatra. Ze noemden hem ook wel The Voice.
1: Oh, is het The Voice?
0: Ja.
1: Ja, je Ben Son. Ik dacht, er komt Durs achter. Ben Saunders.
0: Nou, oh.
1: Iets met de oh. Doors had je kunnen doen misschien. Maar The Voice of... Ja, oh. Ben Saunders.
0: Oh.
1: Ja, die heeft... Ja, oi, oi, oi.
2: Ik had ook nog dit.
1: Ja, dat is You Somebody, Kings of Leon.
0: Die
1: dat nummer zong hij toen.
2: Alleen dan, in deze versie eigenlijk.
1: Ja. Dit is het optreden van hem.
0: Nee, dit is Laura Jansen.
1: Oh ja, Laura Jansen.
0: Je had zo'n gek tandje altijd.
1: Oh, daar heb ik nooit op gelet.
2: Ik vond hem wel
1: ik kijk vaak eerst naar andere dingen. Ja.
0: Knappe maat.
1: Ja.
0: Ben Saunders.
1: Ben Saunders, ja, maar dat optreden, toen hij begon, de eerste aflevering van The Voice of Holland, dat was gewoon wel grensverleggende televisie.
0: Ja,
1: dat staat voor altijd in ons geheugen gegrift.
0: Ik zat het gisteren op te zoeken en toen dacht ik, ik vond het helemaal niet zo goed.
1: Nee?
0: Ja, ben ik dan heel negatief? Dat kan natuurlijk. Ben Saunders. En hoe heette dat? You Somebody.
1: Ja, You Somebody. Maar dat kan, hè? We zijn jaren verder en een heleboel audities meegemaakt.
0: Ja.
1: En hij heeft een soort van lat neergelegd. En ja.
2: Zullen we even kijken wat we
1: ervan vinden? Ja.
3: Zenuwachtig, nu een heel klein beetje. Maar het, als het blijkt naar buiten lopen, is het weg.
0: Even trouwens context. Hij is dood.
1: Ja. Oh ja, dat is waar ook, hè?
0: Hij is gisteren gevonden.
1: Ja, maar dat was echt wel all over de nieuws.
0: Ja, heel raar. Nou ja, dit was dus... Hij is de eerste winnaar van The Voice of Holland. En hij. Het eerste nummer wat hij deed was You Somebody van Kings of Leon in een soul-uitvoering. Nou, dat ging dus zo op tv. Ook met zijn broer ook.
3: Ik heb ook niet eens geoefend eigenlijk, om eerlijk te zijn.
1: Niet geoefend. Want, ik zing altijd onder de douche.
3: Als je te veel oefent, dan ben je te gemaakt.
4: Ik ga door de grond.
0: Oké, nou, we gaan even naar het. Wacht. Hoppakee.
1: Ja, daar gaat hij.
0: I was roaming around, always looking down, and all I see. En er blijft er trouwens één zitten. Er draaien er drie. Maar eigenlijk vier, want één moet zitten, dubbele stoel. Drie tegelijk. Martijn Grabé, praat maar even na.
1: Eén jurylid snapt het niet. Die heeft poep in de oren.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar wie was dat andere jurylid?
0: Ah, dat klinkt eigenlijk toch wel goed.
1: Ja, nou, inderdaad, het is heel goed. Maar wie was dat jury net dat niet draaide?
0: Jeroen van der Boom.
1: Nee,
0: Jeroen van der Boom.
1: Oh, hier heb ik een keer toch...
0: Wie verzint het ook dat überhaupt Jeroen van der Boom... in de jury zat van The Voice natuurlijk, hebben we het over. 15 jaar geleden staat hij hier.
1: Oh, Jeroen van der Boom. Ja, ik heb hier al een keer een kwartier zendtijd aan besteed, hè, Jeroen van der Boom.
0: Ja.
1: Dat echt...
0: Ja, wat een man.
1: Ja, maar sommige mensen, die zijn niet echt. En hij, nee. Hij is constant een act. Dat hebben we toen uitgebreid over gehad. Oké. Maar ja, inderdaad. Ben Saunders, ja.
0: Hij is 43 geworden. Even oud als ik nu ben. Toen dacht ik toch van, ja, het is toch eigenlijk niet oud. Maar hij was depressief. En weet
1: ja, maar hij zat al heel lang in een hoekje waar je niet wil zitten.
0: Nee.
1: En wij maken ook dingen mee. We hebben een midlife crisis. Daar is dit programma uit voortgekomen. Dat we toch dachten van, nou, we moeten even iets doen.
0: Sad but true.
1: Ja, en dat vandaar...
0: Oh nee, we gaan niet weer mee.
1: Ik wou net zeggen, jullie is scherp, had ik die al klaarstaan. Ja, wat moeten wij er nog over zeggen? Ben Saunders, ja, zonde.
0: Niks.
1: Nee.
0: Wanneer gaat zijn broer?
1: Nee.
0: die was een dag later, werd hij dus winnaar van een SBS-talentenshowtje.
1: Wat een broer.
0: Ja. Dean Saunders.
1: Die had je ook nog, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, inderdaad. Dean Saunders, die was die kale versie.
0: Ja.
1: Die had mijn kapsel.
0: Ben Saunders was ook kaal.
1: Had hij ook, oké.
0: Maar die had een petje op.
1: Oh, die had een petje op.
0: Ja. Ja, precies. Afsluiten dan maar met een hekje.
1: Waarmee?
0: Met een hekje. Dat zijn ze vroeger altijd. Sluit af met een hekje. Nee, ik heb nog een nieuw liedje
2: gehoord. Of nou ja, ontdekt.
1: Heb jij ontdek je gek momentje?
2: Ja, en we hebben al wel eens vaker van die man. Daar was ik toen een keer naar een concert. En toen dacht ik van, ah ja, is misschien wel leuk om zijn nieuwe plaat een keer te draaien. Aaron Fraser. Dat was dus ook zo'n soulgast waar Ben Saunders, als hij een beetje meer zijn best had gedaan, dan had hij dit kunnen zijn, denk ik.
1: Ja, maar er zijn inderdaad heel veel talenten dat je denkt van, ja, wat als?
2: Ja, precies.
1: Wat als een Kurt Cobain? Wat als een Amy Winehouse?
2: Wat als John Molenaar?
1: Precies. Als ik dan was doorgebroken bij de lokale voetbalclub.
2: Ja.
1: Ja, had gekund, hè?
2: Precies.
1: Ja.
2: Stel dat ik ooit knikkerkampioen op school was geweest.
1: Nou,
2: compleet andere toekomst gehad.
1: Karsten van Dijk.
2: Mm.
1: Dan had je bij dat tv-programma van John de Mol kunnen zitten.
2: Stel dat ik dat had bedacht. Stel dat ik John de Mol was.
1: Nou, dat.
2: Had ik met Willeke al Betty seks gehad.
1: En had je Johnny de Mol was jouw kind. Dat was. Hij lijkt wel een beetje op jou qua buik. Qua buik lijkt hij op jou.
2: Tijd voor het liedje. Aaron Fraser. Paint the picture. Niet Paint in Black, maar Paint the picture. A1 Radio.

0: Wat een prachtige plaat is het eigenlijk. We zijn er al, joh.
1: Dat is toch niet normaal? Het gaat harder, harder dan je hebben kan,
2: ja,
1: hè?
2: Voor het weet is het al herfstvakantie.
1: Ja, nou, dat zou lekker zijn, zeg.
0: Volgende week weer, Karsten en John.
2: Dan doen we het weer.
0: Misschien ben ik weer iets later.
2: Ah, ik ben het gewend, hè.
0: Ah, ja.
3: Karsten en John zwaaien aan.
4: Bye, bye.
2: God.
3: Mooi en man.
0: Gasten die verrassen, hè.
2: Is dat ook in de gek?
0: Waar zitten we?
1: De A1.
2: A1.

0: Dan zijn we er weer.
1: Ah, lekker uitloggen en gaan met die banaan.
2: Yo, yo.
1: Een slok bier en ik luister naar de reclame.
3: AI Media Groep steunt ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
1: Heel goed.
3: Loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
7: Goedenavond.
8: Hallo.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
7: John, ja, ik zag dat jij er nog bent. Jij was aan het plassen. Ik denk, waarom moet je gewoon nog even praten? Gezellig.
8: Ja, gezellig.
7: Of moet je naar huis?
8: Ik moet eigenlijk wel boodschappen doen.
7: Moet je dan boodschappen doen?
8: Ja, want het fruit is op.
7: Oh, het fruit is
8: ja,
7: op.
8: Ja, die kinderen moeten morgenochtend appels en bananen hebben.
7: Krijg jij niet gratis op jouw werk fruit?
8: Ja, op mijn werk wel.
7: Maar dat neem je dan toch stiekem altijd een peertje mee of een appeltje?
8: Oh, ja, ben je zo'n iemand die dat doet?
9: Ja.
7: Ja, dat doe ik zeker.
8: Serieus?
7: Ja, dat doe ik wel,
8: Ik doe dat echt niet. Het ligt bij ons op het werk eigenlijk ook al te lang. En als het dan gaat naar zo'n melige appel...
7: Maar ik snap... Melig ben je sowieso al.
8: Dat... Jemig, jongens.
7: Dat scheelt.
8: Maar ik
7: snap er niks van, jongen, van die Google en zo. Ik sta 3 keer ingelogd. Jij ook 1 keer.
8: Oh, dat zeg ik net. Ik zag dat net. Je was 3 keer ingelogd op Google Chrome. Ja.
7: Ja. En elke keer als ik op een andere inlog, dan zie ik weer een andere naam staan. En noem het maar. Ik snap er gewoon
8: niet. Ik kwam erachter dat ik een week lang ingelogd was hier in de studio.
7: Volgens mij ben je dan eigenlijk niet echt ingelogd.
8: Nee, maar ik vind het toch wel link hoor. Ik heb helemaal geen wachtwoord hoeven intypen.
7: Oh?
8: Nee, want ik klikte op mijn naam. Ja, en iedere gek hier, die kan dat. We zijn heel goed beveiligd trouwens, het gebouw.
7: Ja.
8: Maar dan kun je, dat staat al. En dat met zo'n wachtwoord.
7: Ik hoor allemaal mensen op de gang.
8: Ja, er is een vergadering.
7: Ik heb hier nog nooit mensen op de gang gehoord.
8: Nee, dat vind ik ook apart.
7: Vind ik ook spannend.
8: We hebben al 4 luisteraars meer.
7: Ja, dat scheelt in ieder geval. Ik heb net ook al heel de boel gereset.
8: Hoe bedoel je?
7: De Google.
8: Oh, de Google.
7: Ik ga gewoon door.
8: Je was verder met Google, ja. Maar dat is inderdaad, dan denk ik van, ja, al mijn wachtwoorden die sla ik ook op in Google.
7: Oh.
8: Ja, en dat zijn echt allemaal echt andere wachtwoorden.
7: Ja,
8: maar dat vraagt me wel eens af, dan staat het allemaal ook in een database. En één iemand hoeft maar in jouw Google te komen en die kan overal bij. Want al die wachtwoorden zitten toch in Google op. Ja, dat is helemaal niet veilig.
7: Nee, dat is niet veilig.
8: Nee.
7: Nee, dat moet je niet doen.
8: Nee.
7: Dat is gevaarlijk.
8: Oké. Okay. Maar ben je nu klaar?
7: Nee, nog niet. Hey, tot ziens.
8: Tot ziens, hè.
7: Nou, A1 Radio. Wat was het?
8: Hij zegt doei, ja.
7: Hoe was de vergadering?
8: Ja.
2: Nou, we zijn er klaar. Ik ben wel voorzitter geworden van
7: A1. Ben je vergaderd?
2: Gefeliciteerd.
7: Gefeliciteerd. We hebben gewoon de voorzitter van A1 Radio.
2: Ja,
7: dat
2: is die, hoor. Daar heb ik overhandigd gekregen van Arjan.
7: Nou, kijk eens aan, zeg.
8: Arjan, wat goed. Echt.
7: Dat was de vorige voorzitter.
8: De hamer. Ze hebben ook echt een hamer.
2: We hebben echt een filmpje van een foto gemaakt van een hamer.
7: Nou, wat goed, zeg. Nou, het lijkt wel een circus hier.
8: Ja, hij start nu een circus.
7: Oh, sorry. Ja. Vandaar eigenlijk. Maar wat leuk. Ja, succes.
8: Succes, hè?
7: Ja, je zou niet moet verwachten. Ook gedronken
8: worden.
7: Hey, klopt. Dat denk ik gelijk aan, natuurlijk. Maar we hebben een nieuwe baas, John.
8: Ah ja, en dat was ook echt de baas die net binnen was. We hebben hier die hele studio over de kop.
7: En een jasje.
8: Er staan hier allemaal flesjes met lege flesjes van.
7: En er kwam iemand inventariseren dat de studio nieuw gedaan moet worden.
8: Het gebeurt echt hier.
7: Het gaat allemaal gebeuren.
8: Nergens anders dan A1 Radio.
7: A1 Radio for everybody. I mean everybody.
8: Wat is dit nou?
7: I mean, really, everybody. We have also
9: the best radio station of the world.
7: In the world,
9: there is only one
7: with Irish people.
9: A whiskey in the jar, baby.
7: Ladies and gentlemen, we also got news. We have a new boss, a new leader in chief. The new best man.
9: All right, red leader standing by.
7: I don't know his name.
9: But you know
7: but
9: he is capable of.
7: Yeah, and he knows your name.
9: Yeah.
7: Johnny Miller.
9: He pays the bills.
7: He pays the bills on that good will.
9: He has the coffee.
7: Wait, what yammer is John Molinar?
9: Oh, it's a shame, it's a pity. Yeah. What's up, man?
7: It is not gonna in the lager.
9: What up?
7: It's this
9: is the lager.
7: In the lager. No, dit kost me te veel energie.
8: Oh, even het is bijkomen. Veel te laat voor dit soort dingen.
7: Dames en heren, we hebben dus net het nieuws gekregen dat we nu een nieuwe baas hebben.
9: De hamer is door de kamer. Hij ging van de een
7: naar de ander.
9: Exacto.
7: Omdat het kan.
9: En omdat het nodig was.
7: En niemand wilde.
9: Jarenlang is men
7: de woest geweest.
8: Ja. Hey, weet je wat ik trouwens ineens zie?
9: Nou.
8: En bedenk, de grote baas is ook opgestapt.
9: De eindbaas.
7: Sinterklaas.
9: Ja, oh ja.
8: Is ook opgestapt. En straks hebben we een plaat van hem hier op A1. Van Morgan Wallen. Ziet staan.
9: Hé, ik snap
8: Stefan
9: hem niet.
8: De Wallen.
9: Stefan de Wallen.
8: En Morgan Wallen.
9: Oh ja. Dat is gewoon, ik wist niet dat zijn broer ook muziek maakte.
8: Familie van?
9: Ja.
8: Oh. Hebben we gewoon.
7: Zullen we maar gewoon een eind aan breien?
8: Ja, ik moet nog boodschappen doen zoals gezegd.
7: Ja,
8: dat fruit ligt al weg te rotten in de appie.
7: Hij komt eraan. John Molenaar. Ik heb het tegen zijn vrouw nu. Hij komt naar huis. En wat leuk is, dat we iets romantisch gaan doen. Met z'n tweeën. Voordat we naar huis gaan.
8: Met of zonder kleding.
7: En ik ga ook even vertellen wat ik allemaal zo leuk
8: vind. Je gaat er zelfs bij staan, Karsten.
7: Ik ga er zelfs bij staan.
8: Je gaat staan presenteren.
7: Ik ga staan presenteren.
8: De microfoon standaard.
7: Ik zal ze het leren.
8: Gaat recht omhoog.
7: Oh,
8: de romantics.
7: What I like about you.
8: Dat vind ik altijd leuk aan jou. Ja, dat, die verrassende dingen.
7: Verrassende, hè? De gasten die verrassen.
8: Strak in de gek.
7: Strak in de gek. Dat ook nog eens. Karsten en John. Volgende week, woensdag, zijn we er weer.
8: Ja. Oh, en wat zeggen we dan?
7: Hey, bye bye.
8: Bye bye.
7: De romantics op A1. Dankjewel, John.
8: Alsjeblieft, hè, Karsten. Ja.
7: Nou, dat gaat hij nu allemaal vertellen. Oeh, lekker.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zuurhofbrug bij de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten nadat bij een inspectie scheuren zijn gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio. Yeah.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. En dat terwijl president Trump juist aangedrongen heeft op een renteverlaging. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Then why you

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.